0: take it. No break.
1: Ik vlieg de afste die klaar. Is er een maatje van ster? Alles geeft uit die klaar. We gaan wie ons gewoon ver. We vlieg de afste die klaar. Is er een maatje van ster? Alles geeft uit die klaar. Fräulein, wie schon wie klaar. Ik vlieg de afste die klaar. Is er een maatje van ster? Alles geeft uit die klaar. We gaan wie ons gewoon ver. We vlieg de afste die klaar. Is er